en my pa, ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina Polikwani, Bombila, Kondo, Shishinching, Las, Emalaseni,

En ik zeg voor jou, goeiemorgen en baar welkom bij jouw stasie natuurlijk. Opstand en ontbijt en is eer en is aan jouw keil. En ja, het is natuurlijk Vrouwendag, Women's Day. En voor al die koninginnen, al die soldaten, die vrouwen soldaten. Elke moeder, elke dochter, elke zuster, elke vriendin. Ja, en elke vrouw wat elke ochtend opstaan en sê, oh, ik heb niet die kracht nie. Hulle sê maar net, maar weet je wat, kom, laat die dag begin. Ons moet deur gaan. En vandag, ja, vier ons ook jouw dag vandag. Natuurlijk gister die ambtelijke dag en vandag vakantiedag, omdat het op een zondag geval het. Maar ja, voor ons verder gaan, kom ons gaan aan met vanochtendse oordenking.

Clarence Clearwater Revival daar met Proud Mary. Ja, môre enigste uit te meis. Ja. Hy sê ook dat het lekker, lekker. Ja, hy klap en sing en dans lekker saam. Dankie. Dankie, ja, is reg. Jy, dit is soos het moet wees. Dit is soos wat het moet wees. Nou ja, ons vier vandag natuurlijk Vrouwendag en ja, miskien is die vrou daar in jou lewe die een wat die, nou nie, sy mag miskien nou nie een dokter, professor of iets groot wees, of laat die daar wees nie, miskien is hy daar net hierdie klein skuchter vroukie wat gemeenskappe laat draai.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Maybe the woman in your life is the one that does the extraordinary things without shouting it from the hilltops. Yeah, the hills are alive and it's awfully frightening. Ja, zoiets van die aard. Ja, misschien is het de diver. Misschien is hij een viervreter. Mm-hmm. Misschien maakt zij, hallo Johan Moore, misschien is zij brandweerdame. Misschien werkt ze in de brandweer. Misschien is zij dokter, misschien is zij paramedic. Wat levens redt. Ja, of misschien ook onderwijzeres. Wat ons kinders lei, nieuwe kennis inlig. Ja, ek weet nie. Hoe diens jy? Hoe celebrate jy? How do you celebrate the woman in your life? Tina Turner, private dancer. And she doesn't have to be Lady in Red.

En nummer 2, Z met Beautiful Now. Nummer 1, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Of nummer 2, Z, Beautiful Now. En jij kan van mij laten weten wat jij wil horen. Onthou maar niet dat als je op die pad is, die van jullie wat wel vandaag terugkomt huis toe, of net even in die dorp rond is, je er ook bewust van een noodvoertuig, beweeg maar zo'n beetje links of rechts, dat hulle voorbij komt. Hulle het dalk belangrijke werk wat hulle moet horen. En kom eens respecteer, dat wat hulle doen. Jy gaan dalk ook dalk een dag en daar die, wel, hoe kan ek nou sê? Ek wil nou nie sê, probleem sit nie, maar ja, miskien, ja, mens weet nooit. Jean Boucher, Nicotine.

0: Ja, je keert samen met mij in. En het is lekker om je op een maandagochtend te keien. Dankie, Storm Bodyguard. ja, met zijn. Ja, wat noemen we dat? Breakfast flow coffee. Nee, kom eens, noem dit nou dat. Storm Bodyguard, echt in dit nou deel met de mensen.
1: Tijd voor de breakfast flow coffee van de dag.
0: Wat noem je vark wat karate doen? ja, een varchop. Ja, ja. 10 uit 10. Ja, 10 uit 10. Lekker. Ace Ventura is ook daar zo. Je kan maar nog sturen. En nou is het natuurlijk voor die breakfast pap gooi. Ja, jullie kiezen voor ochtend. Natuurlijk Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
1: Tijd voor die breakfast.

0: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
1: Deep River Woman, Lionel Richie en jij keer samen met Ian. En ons opstand werd ontbijt op die maandag, vakantiedag, Women's Day, Vrouwendag. Zo ja, het is tijd voor mij om te groeten en ook die pad te vat. En te gaan kijken wat die vrouwen in mijn omgeving, in mijn verhaal doen. Ja, kom eens weer dankbaar voor dit wat we doen. Kom eens, let's honor them, let's support them. Een pel van mij het dat weer volgend. Hij het volgend opgestaan. Dus zeer voor je vrouw en vrouw lief. Dat is op de dag vrouwendag. Dus op de dag moet jij alsjeblieft op jouw manier die schoolgoed moet gewaas worden. Maar jij kunt mama horen doen. Zoiets van ja. Dat is wel lekker muziek gewaaid voor jou om naar te luisteren. Veilig weer op je pad als je terug rijdt huis toe. Als je dan ook weg was voor je naweek. En ja, of is je dan ook voor vrouw lief een beetje wat vat voor ontbijt. Het is een beetje koud buiten, so, misschien ben je dan ook nog niet naar die zee toe gaan. Het is altijd mooi, altijd lekker. Maar misschien kan je zo'n lekker cozy plekje krijgen daar bij de zee. Misschien bij een restaurant bij de zee. Misschien heb je het reeds gedaan. Zo so, ja, sterk, lekker dag en wees lief met elkaar. En wees dankbaar voor die vrouw in jouw leven. Maar kun je los zonder dit niet?
2: Tijd voor Kommenslag met die grappie van die dag.
1: Gister, of zaterdag, toen zien ik een trouwkar wat reverse. Dat was zeker een echtscheiding. Ik weet niet. Lekker dag verder, veilig wees. Ik zie je morgen. Zelfde tijd, zelfde plek. Cliff Richard, the devil woman. Cheers for years. Bye.

lyk soms emosieloos en verdraaglik. Dit laat my dink aan die mensdom. Wat ons aan mekaar doen, los my soms dom. Wat het gebeur van die liefde?

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: ontzettend warm. Vuur warm.
1: Dat zijn snotkop wat zo'n bikkie liefde zoek. En ons allemaal zoek maar zo'n bikkie liefde een of andere tijd. Vooral als een man zo'n bikkie alleen voel. Nou right, kom ons maar goed draai in die wereld. Om te kyk wat is die duurste goed daar buitenkant. En wat het die meeste geld behaal. En wat het die mense betaal daar. Vandag het ek gaan loer een bikkie na die duurste boek. Wat ooit verkoop is, soos in een boek, ja, moet nie net enige boeken weggooi nie, ons is geneig om huise skoon te maak, en so aan, betekker kom daar ou boeken uit, op jou rakke of in bokse enzovoort, en jy dink geen waarde daaraan word geheg nie, en jy gooi dit net weg, betekker moet die mens net so bykie navorsing doen. Nou, om vir jou idee te gee, die Bybelpsalm boek, the earliest surviving book printed in British North America, het gegaan vir $14.2 miljoen in 2013. Dan die Book of Mormon printers manuscript, the foundational handwritten draft acquired by the LDS Church, het gegaan in 2017 vir R$35 miljoen. Kan jy geloof? Dan die US Constitutional First Printing, one of the rare surviving original official printings of the American Constitution, het gegaan vir $43 miljoen in 2021. Die Codex Session, Codex Sassoon, het gegaan vir $38.1 miljoen in 2023 en early, nearly complete 10th century Hebrew Bible manuscript. En dan die Codex Leicester, Leonardo da Vinci, 72-page scientific journal filled with notes and sketches on astronomy and water and fossils, het gegaan vir $30.8 miljoen in 1994. Maar die een wat natuurlijk die meeste ontvang het, was the most expensive book ever sold, was the Leonardo da Vinci Codex Leicester, which fetched met inflatie $64 miljoen, $64.6 miljoen adjusted for inflation at the 1994 auction bought by Bill Gates. $64.6 miljoen. So daar het jy dit, moet nie net jou boeken weggooi nie, you never know what's hidden in your cupboard. So nou weet jy.
2: Now you know.
1: Ek dink ek moet miskien vir Boet en Saartjie gaan uitpluk en kyk of ek hier 'n paar rand kan kry daarvoor. Dit behoor om 'n choppie op die kolle te gooi weer en 'n bietjie krag in die meter. So het jy daai Boet en Saartjie en Boet en Koos en daai klas goedjies, hou vas jou matras.

0: ons net warm. Vuur warm.
1: Ja, natuurlijk die grootste treffer, wat hy uitgebring het, Skroomba, Unita Du Plessis, 9:03 in die middag, en ja, dit bly maar net 'n lekker nommer, ons onthou dit baie, baie goed, daar by Klinkeroog Kunstefees, ek dink het was, 2003, 2004 gewees, net na Meisie Meisie, daai jaar met Skroomba was natuurlijk 4 groot treffers gewees, 4 of 5, as ek nie mis nie, dit was die, Teen Jordaan se Bou vir Wes, daai jaar, Skroomba was die ander ene, Blekkie Swart se Pers Kombers, ek weet Pieter Smit met Haas Das en Niskas, en wat was die 5, o, Dahidi van Geloom, daai jare, 5 groot treffers, wat die Klinkeroog Kunstefees getref het, daai jare, was absoluut chaos daar gewees. Right, moenie vergeet van Jimmy's lekker competitie, wat jy op Instagram kan saam met hulle speel, sit daar video op, waar jy kos maak met die Jimmy's product, en jy staan een kans van R5,000 elke maand te wen, in ander woord, as jy gewen het, daar is elke maand een prys, vir die nieuwe wenner van R5,000. Dan na die 31 Oktober, natuurlijk die jou stasie rolbaldag, daar is 2 spanne oop, en ek kan amper nie dink dat het nog so lang vat nie, maar is nog 2 spanne, 22 spanne is reeds vast, maatskapie, wat allemaal gaan saam rolbal speel, so dit gaan beloof om een lekker dag te wees daar by Edgemead Club, dit kost jou R250 per persoon, dit sluit die burger en chips in, en jy moet die span wees natuurlijk van 4. Hierdie naweek is ons baie opgewonde, ons keier daar by Micor Honda en Micor Mazda, dis die Ride and Drive, wat gaan plaas van die 15 augustus, en saterdagochtend van 9 uur tot 1 uur, kan jy een draai kom maak daar, daar gaan alle rande lekker nye wees, sommer vir jou om die idee te gee, Test Drive, the latest Honda models, experience, safety, comfort and innovation, friendly expert advice, daar gaan heerlijke eetgoed wees, en get behind the wheel to feel the difference. Light snacks, coffee, juice and more. Delicious snacks and refreshments. Kom maak het draai en kom keier saam. We op die klanke van jou stasie natuurlijk, Johan en Gerrit en Gary Fleming, wat daar gaan wees. Kijk, het vir dit 11:03, kom ons betaal die rekening, en moet nie vergeet, 20 oor, biekie liekie.
2: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Wand Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
3: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.

besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlijk ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dynamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties.

0: Ons het die muziek gehad van Mitchell Godwin daar, nou wie ons geluister het, Rehab for My Heart, en dan is daar ook Mike in the Mechanics met Word of Mouth. 16 minuten na 4, kom ons vat gauw van een gebreek, terug net hierna, en daar is nog muziek afvat van Chumbawamba. Steve Ashley het onlangs die weer naar uitgebring, wat ek ook vir jou gaan speel, en dan gaan ons 4:30 gauw so vannig net een draai maak, en kyk nou of daar enige verkeersnuus is, want het is moest een vakantiedag, so is nie eindelijk verkeer op vakantie daar nie, maar ons sal kyk of daar ietsie is.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van die warm wit strande van Mosambiek of die asemrowende kleure van die Kaapse blommepracht? Maak daardie drome werklikheid met Bella Ila Toure. Kies uit ons gewilde Barra Inyambaan en Mega Toure of ontdek Suid-Afrika se skouspelagtige wilde blomme toer vanaf Kakamas tot Kaapstad. By Bella Ila word vreemdelinge vriende en vriende word familie. Maar moenie te lank wag nie, sitplekke is beperk. Bespreek vandag nog by Alta op 072-513-7225. Dis 072-513-7225. Bella Ila Toure, waar elke reis 'n onvergeetlike avontuur word.

0: Crazy Town met Butterfly. Lekker eniekie, ne? Kom door die vroege 2000s. Was in een fliek geweest met die naam van Something's Gotta Give. Diane Keaton het daarin gespeeld, som Jack Nicholson. Het was wel een goeie movie geweest. Maar in die fliek is hy een muziekvervaardiger. Ek weet nie of jy het gekyk, het was vroeg 2000s. As jy nog nie het nie, kyk dit. Val as jy een movie buff is, jy is mal oor flieks, mal oor movies, dan moet jy dit iewers erin pas. En dit heb ek gekyk. In die fliek speel hy nogal die rol van een music producer. En sy record label, wat hy het, is alles net rap kunstenaars. Is self een bykie van een contrast, as hy ook kyk na die type van rolle wat die ou al gespeel het van tevore. Nee. Voor dit was Liesel Pieters, jou weer eerste soen na Splinter die Wene, 17 na 5, kom ons maak daai 18 na 5 op die kop, en ons gaan maak gewe draai in die winkels. As ons terugkom, het ek vir jou die Venga Boys en DJ No Face saamgebring. Ek vertel jou eerst weer een bykie van Aspire Sports Travel. Nou, ouwers, as jou kind genooi is om saam met die uitnodigingspan oor see te toer, dan is Aspire Sport Travel die manne om mee te gesels. Hulle maak alles moontlik. Is veilig, bekostigbaar en sonder kopsere. Hulle reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere en doen ook verskeie tipes toere. Enigiets van akademiese toere, kultuurtoere tot sporttoere. Sportsoorte sluit in rugby, 15 man en 7's, hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Hulle ken die pad vir elke sportsoort. Jou kind fokus net op die spel en om herinneringe te maak. Moenie net hierdie kans voorbij gaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Dis jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid wat nou hier begin. Gesels met Jean-Drey Bester en sy span op 071-766-7752. Dis 071-766-7752. Besoek ook aspiresporttravel.com en kry hulle op Facebook. Is Jean-Drey Bester 071-766-7752.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
4: Hatfield Motor Group, rated number one in service.

Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

is die Afrikaanse band Reborn met Jubel in my hand. En ek het vir jou ook Wouter van een Venter gespeel voor dit met Sommer So. Dan was daar ook die Venga Boys samen met DJ No Face. Die Shalalala Techno X-Bomb remix. Dit is misschien een van die. Die is dat hulle al die snaakste woorde en snaakste titels vir songs. Dus dit is een van hulle die. 5:31:30, maandagmiddag is nog Wimpie hier samen met jou tot 7:00 in Vrou Hein. In die program Huiswaarts. Baie welkom hier by Arties FM.com. Sterkte vir die rest van die dag. Kom ons geef Engelbert Hamperdink gereendheid nou.

0: Is die muziek van haar, die nuwe Afrikaanse band HKJK, Sterre Val, enekie wat laas week toevallig uitgekom het, vir die eerste keer. Net voor dit het ek vir jou gespeel Silent Circle, Touch in the Night, Francesco Napoli, was ook daar met Balla, en dan Wilmarie Senekal, Warrel Wind en Ampi. Ek wil net jou hand vashou, jylle spol treffer so in een rij, dis 19 na 6, ons gaan gauw van een gebrek vat, en dan is daar muziek op wat net die naam. Van Sean Reed, bite fast.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
3: Rai Rai Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie leven seker niks nie.
3: Immunodew doen. Jy hoef net een bottelkie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos een koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een bottelkie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: jij wil oorbegin. Op een ander plek een nieuwe lied gaan zing.
1: www.joustasie.net, jou stasie waar jy

met die trein. Kom je terug na mij met die blauw trein. Het komt zo vinnig voorbij en ik zoek jou hier bij mij.

0: Hierby Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ons hou jou geselskap 24 ure dag, 7 dae week op jou stasie